بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس والجان جميعا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ أُمُورَ ذَاتِ بَيْنِنَا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد شكر بس الله سبحانه وتعالى يركنن دي معرفة فن الله سبحانه وتعالى ودي رخص فن الله سبحانه وتعالى ان دي ان ازداد dat ons studeer en ons kyk en ons herniet ons verstaaning, ons iman in Allah subhanahu wa ta'ala. En het is belangrijk voor ons als die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dat ons herken Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqati, zoals hoe Allah subhanahu wa ta'ala moet herken worden. En die is dat dat Allah subhanahu wa ta'ala wie die een is, huwa ar-Rahman ar-Rahim, deur die sifat van Allah subhanahu wa ta'ala is die mujtami'an. Dat is ons kijk al die kwaliteiten, die sifat van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is dat wanneer een muslim lees die Koran, tilawat maakt van die Koran, enige plek in die Koranen, dan wordt die moslim gelei naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Die moslim wordt gekoppeld met Allah subhanahu wa ta'ala, gebind met Allah subhanahu wa ta'ala. Enige plek in die Koran, zoals de ulama zei, dat de Koran yufassiruna ba'dum ala ba'din. Dat de Koran, een van de kwaliteiten van de Koran is dat de Koran verduidelijk de Koran zichzelf door de Koran. Zo die een ayat van de Koran gaan openbaar en het een maakt die verstaaning van een nog ayat in de Koran. Die erkenning en die begrip van een nog ayat in de Koran. Yufassiruna ba'dum ala ba'din. En die een is dat wanneer een persoon twee voorbeelden of drie misschien, dan onze mukaddama en onze begint. Wanneer een persoon die Koran leest, voorbeeld Suratul Fatiha weer eens, die sura wordt geroepen Ummul Kitab. dat is de moeder van die kitab, die mushaf, die Koran, Ummul Kitab. En die is het dat de Koran, subhanallah, Suratul Fatiha als een verwijzing, is dat wanneer een persoon Suratul Fatiha leest, die persoon wie die volledige Koran geleest heeft, één keer of hoeveel keer, en dan leest die persoon Suratul Fatiha, gaan een persoon bij die begrip komen, die verstaan komen, gaan die ilm bekomen dat Suratul Fatiha is een kort verduidelijking van die volledige Koran, Ummul Kitab. Dat die volledige Koran kan verstaan worden in Suratul Fatiha. Wat gezegd wordt is zo, dat ongeveer meer als 100 suar, 114 suar in de Koran, of suras in de Koran, kan bij elkaar gezet worden en dat kan gegroep worden en verzameld worden in die hele Suratul Fatiha. Zo die is die bemachtiging, die is een wonderwerk van Allah subhanahu wa ta'ala, dat een persoon wat Suratul Fatiha leest, dat is dat de persoon was, dat was voorgebring aan die persoon, die moslim, dat Allah subhanahu wa ta'ala het voorgeleid die Koran in zijn kort voorkomst, die wat ons verwijst in Suratul Fatiha. Dat is nummer 1. Nummer 2, als ons studeert
verstaan Suratul Fatiha, dan een aspect van Suratul Fatiha is dat benader ons aan Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatiha, dat benader ons aan Allah subhanahu wa ta'ala. En die tweede aspect is die, dat het verduidelijk voor ons in die benadering die kwaliteiten, die sifaat van Allah ta'ala. Nummer drie, Suratul Fatiha brengt voor, verstaan, die positie van Allah ta'ala, voorbeeld Maliki Yawmiddin, dat Allah subhanahu wa ta'ala is Malik, Allah subhanahu wa ta'ala is die eienaar. Dat is Maliki Yawmiddin, die dag van Kiyama, Allah zijn beheer van die dunya, Allah zijn beheer van die kabber. Dat is nummer drie. Nummer vier is dat wanneer het komt met ibadat, en wanneer het, dan is het Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in. Voorbeeld. Dat ibadat, dat ons verkondigt en ons zegt dat onze ibadat is alleenlijk voor Allah ta'ala. En Iyaka nasta'in, twee aspecten hierzo. Dat onze dua en onze salaat wat ons maakt, Iyaka nasta'in, ons zoek voor Allah subhanahu wa ta'ala. In onze ibadat, in onze amal. Ja, kan staan. Nummer vijf is dat de persoon vraagt voor Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. Zodat de persoon, die moslim, vraagt voor Allah ta'ala voor hidayat. En die hidayat is om op die sirat al-mustaqim te wees, te blij. En die is, wat is die sirat al-mustaqim? Dat is die weg. Dan die leerwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is nummer vijf. Nummer zes is die, dat die na ons voor Allah ta'ala vraagt voor hidayat, verstaan, dan vraagt ons voor Allah kilastaim, ya kana abudu, ya kana staim, ihdina sirat al-mustaqim. En dan Allah ta'ala verdedigt, Sirat al-ladina an'amta alayhim, dat die weg, die pad van diegene, die mensen, an'amta alayhim, wat Allah subhanahu wa ta'ala gekiesd heeft voor hidayat. An'amta alayhim, dat begint bij Anbiya alayhi salatu wasalam, weer eens Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, en dan dat gaan aan met Sahaba, en zo voort. En dan vraagt Allah subhanahu wa ta'ala, dus dan dat onze leiding, dat Allah ta'ala moet ons leiden naar die weg van gerechtigheid, ghayril maghdubi alayhim waladdalin. En ons vraag voor Allah ta'ala voor bescherming van die twee paaien, al maghdubi alayhim waladdalin. Al maghdub is die Yahud. We ons vraag voor Allah ta'ala bescherming van die Yahud. Die reden voor dit is net part van imaniyat, is dat die Yahud weet dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die laatste profeet. Die Yahud weet dat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is van die afstammeling van Ibrahim alaihi salatu wasallam. Die Yahud weet die waarheid in verband met die dien. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, wie allemaal geschapen het, zei voor ons dat ons moet bescherming vragen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die een wie ons kan net beschermen is Allah subhanahu wa ta'ala. Niks kan ons beschermen. Verstaan van die wereld van mensen wat ook al vorm dat is. En die is dat die bescherming van Ghayr al-Maghdub, al-Yahud. Die Yahud, wat ons gaan zeggen, die Joden. Verstaan in die tijd, Allahu Akbar, die Joden wat ons in die moderne wereld wat ons leven, wat hulle val, verstaan onder verschillende groepen, Allah ta'ala sê, van hulle beplanning en van hulle doen en laten, en wat hulle wil die mensen wegdraaien die werelden, en wegvat van Allah subhanahu wa ta'ala, en belangrijk maken hulle zelf al-Maghdub. Die is al-Maghdub, dat is die Yahud en die Nasr. Verstaan al-Maghdubi alayhim wa al-Dalin. Al-Dal, het is die Nasara. Vandaag wordt hulle geroep. Verstaan verschillende namen.
Maar die is die mensen wat ze, hulle geloo in Isa, je verstaan, en dat is, Allah Ta'ala sê, dat dier die dier mekaar giet in verband met hulle, en hoekom is hulle daal, hoekom is hulle op die verloren pad, dat is dat hulle het die begeerte om te aanbid, hulle het die begeerte, verstaan, om te weet wie is Allah Subhanahu wa Ta'ala, maar hulle het nie die kennisgeving nie. Die verskil tussen al-Maghdoob en al-Dal, al-Dal beteken die Jahoed, hulle het die kennisgeving, maar hulle wil nie praktisch is nie, hulle wil nie terugkeer. En die tweede aspek is die, al-Dalin is die mense wie nie kennisgeving het nie, en hulle aanbid in vorms en methodes wat mens gemaakt is en wat nie van Allah subhanahu wa ta'ala is nie, en wat nie die verlange van Allah subhanahu wa ta'ala is nie. So dit is dit. So kort af, so die punt is hier, dat in die Koran is een mens studeer die Koran, Suratul Fatiha, as een verwijsing. Ons kyk en ons gaan na Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas word geroep Suratul Iman. Ikhlas word geroep Suratul Iman. Dat die sura van iman, die sura van geloof. So Allah subhanahu wa ta'ala word voorgestel. Verstaan? En de persoon, die status, en die status van die sura, Suratul Iman, dat hoekom is dat, dat Allah subhanahu wa ta'ala aan een persoon gee die ajr, die beloning, dat het 1/3 van die Koran gelees, as die persoon dat 3 keer lees, dan is dit in vergelijking asof die persoon moslim die Koran volledig gelees het in ajr, in die beloning van het. So die punt is die, dat suratul ikhlas kul hu allahu ahad, voorbeeld, allahu samad, voorbeeld. Verstaan, al die ayat verbring ons terug en dat lei ons naar Allah subhanahu wa ta'ala, die bemachtiging van Allah, die positie van Allah ta'ala, Allahu Akbar. Verstaan, dat Allah kan nie gevergelijk word nie, Allah ta'ala is alleen, leysa kamitsli shay, dat daar is niks in vergelijking met Allah subhanahu wa ta'ala. So die punt hier is dat Suratul Ikhlas, verstaan, dat 70% van die Koran, 70% van die Koran wordt versamel in Suratul Ikhlas. Daar is Suratul Ikhlas, Suratul Iman. Dat benader die moslim en die muslima naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Suratul Ikhlas, Suratul Iman. So 70% van die Koran, as een mens gaan lees die Koran, dan in die versameling van verstaaning in Suratul Ikhlas, gaan die persoon verstaan wie is Allah subhanahu wa ta'ala. Die respect van Allah ta'ala gaan bekom word. Die Allah gaan nie geminag word nie, die om onderdanig te wees van Allah ta'ala in verband met die verwachting van Allah ta'ala, gaan tevore gebring word en so voort. So toekoms gaan sê dat ongeveer 75% van die Koran, as een mens lees, kan dan verstaan word, herinner word, verwijs word na Suratul Ikhlas. Wees die dat Allah subhanahu wa ta'ala in elke aspect van die Koran, die connectie van ayat, van die ayat, die verse in die Koran met mekaar, die verduideliking van die ayat, wat verduidelik die ander ayat, en so voort, in die in, dat Allah subhanahu wa ta'ala, verstaan, bring Allah ta'ala tevore, maak Allah ta'ala groot, Allah ta'ala verwijder, en maak weg enige iemand, of enige iets, of enige persoon, wat in vergelijking met Allah ta'ala wil gemaakt word, so Allah subhanahu wa ta'ala maakt dit baie duidelik, verstaan, en die is belangrijk vir die ummatie. En die in is dit, dat Allah subhanahu wa ta'ala, wat ons benader in die Koran, die noor van die Koran, die verstaaning van die Koran,
die hidayat van de Koran, subhanallah. Die zikr van de Koran, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zo in al die aspecten, die beloning van de Koran. Voorbeeld, verwijzing. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei dat als dat een persoon is, ook amakal, wat leest de Koran en leest de Koran. En die persoon heeft niet tijd om du'a te maken, om voor Allah te vragen wat die persoon nodig heeft niet. Dan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei voor ons dat Allah subhanahu wa ta'ala voor die persoon wie Koran leest. En die persoon wie vast houdt aan die Koran. Die persoon, Allah subhanahu wa ta'ala, gaan die persoon meer geven dan die persoon wat du'a maakt. Allah subhanahu wa ta'ala gaan die persoon meer geven dan die persoon wat du'a maakt. Subhanallah. Die is om te bewijzen dat, Allahu Akbar, dat die positie van een persoon wie voor Allah ta'ala onhoudt, die onthou van Allah Ta'ala kan komen in die vorm van zikr. Die onthou van Allah Ta'ala kan komen in die vorm van ta'alim, onderwijs. Die onthou van Allah Ta'ala kan komen in die vorm van dies alles onder salah. Was ook een zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Om van Allah Ta'ala onthou die du'a's wat ons maakt subhanallah enzovoort. Zo in alles die een moslim wordt gebeloond. Dat is van belang. Allah subhanahu wa ta'ala breng en benader Allah ta'ala zei en Allah ta'ala zei voor ons dat Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah wa lam yakun shay'a, kan Allah wa lam yakun shay'a, dat Allah subhanahu wa ta'ala was, Allah ta'ala was, en voor Allah subhanahu wa ta'ala met Allah Ta'ala in die omstandigheid, in die tijdperk, dat daar was niks en niemand met Allah Ta'ala. Kan Allah la wa lam yakun shay'an. Dat niks tussen Allah subhanahu wa ta'ala en Allah Ta'ala wat een binnenwerking is, Allah wat doen. Allah subhanahu wa ta'ala wat alleen was, niemand was met Allah subhanahu wa ta'ala niet. En die om te verstaan in die punt wat ons naartoe verwijst, in die wa kana arshu ala alma. En die tweede aspect is die dat die arsh van Allah subhanahu wa ta'ala verstaan was op die water. Wa kana arshu ala alma. Subhanallah. So die positie. Die positie van Allah subhanahu wa ta'ala. En die wat ons voorlee, dat Allah subhanahu wa ta'ala was op die arsh van Allah subhanahu wa ta'ala was op die water. Die punt en die bevordering in die is, dat water bestaan is een belangrijke aspect, zoals het uiteengeleid was, en die waardering van water, die geleerdheid in verband met water, subhanallah, dat ons onszelf, zoals ons gezegd het, dat elke ding in die dunya als een verwijzing weer, dat Allah subhanahu wa ta'ala hier het beginnen, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayya. Allah ta'ala zei voor ons in suratul Anbiya, dat Allah subhanahu wa ta'ala het gebruik water om alles leven te geven. Elke ding in die werelden wat geschapen is bij Allah subhanahu wa ta'ala, is het mens, is het dier, is het die Allahu Akbar, is het die vissen, is het enig iets die planten, is het enig iets die bomen, alles, Allahu Akbar, die groenten, alles, dat het is afhankelijk van die water wat Allah ta'ala geschapen heeft. Die wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen het, Allahu Akbar. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala gee leven. Al-ma'un hayatun, dat water is leven. Zonder water weet ons dat niks kan leven niet. Zonder water, elke ding zal doodgaan op die wereld.
sonder water, ons weet daar gaan 'n situasie is. Allahu Akbar, so die is een, het is part van ons iman. Wat is dit? Part van ons identifikasie, wie ons is, is dat water in die lewe van die moslim is baie, baie belangrik. Subhanallah. In die tahara van die moslim is dit belangrik ook. En dit is, as ons voor ons daarna toe gaan, is dit belangrik dat ons moet verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat water is minal makhlukat. Dit is van die wat Allah subhanahu wa ta'ala geskapen het. Verstaan, soos Allah ta'ala geskapen het voor ons, Allah het ook water geskapen, Allah ta'ala die wolken geskapen, die oorspronkelijke plek van water, Allahu Akbar, wat in die gazijn van Allah ta'ala is, in die rijkdom van Allah ta'ala is, dat is ook geskapen bij Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. So die kudrat van Allah ta'ala, dat is ons studeer, die wat Allah ta'ala geskapen het, dan dat gaan ons benader en dat gaan ons bring nadbe aan Allah ta'ala. En nummer 2, dat gaan dit gemakkelijk maak voor die ummatie, voor die moslim, om te aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Om onderdanig te is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Om te benader omself aan Allah subhanahu wa ta'ala. Om tijd te maken voor Allah subhanahu wa ta'ala. So die is belangrijk. En in die en is dit, dat is ons studeert die leven van Anbiya alayhi salatu wasalam. Dat water was gebruikt, niet net Allahu Akbar in onze tijd niet, maar in die tijd van Anbiya alayhi salatu wasalam, water was gebruikt om te helpen Anbiya alayhi salatu wasalam. Als ons kijkt, Musa alayhi salatu wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala dit met die kudrat van Allah ta'ala, die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Musa alayhi salatu wasalam gezegd dat hij moet met zijn asa, met zijn stok, moet hij slaan die oceaan, verstaan, subhanallah, die zie je. En ons concreet dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft die zie gemaakt, verstaan, een 12 paaien voor die Bani Israël. Zo in die dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn kudrat wordt gewierspiel. Allah ta'ala brengt voor die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is niet om te voor Musa alayhi salatu wasalam speciaal te maken, maar dat is om te wijzen dat die hulp van Allah ta'ala is met die persoon wie onderdanig is van Allah ta'ala. En die hulp wordt gezien door allemaal in die tijdperk. Die hulp wordt gezien door die wie gloeien Allah subhanahu wa ta'ala en die wie niet gloeien Allah ta'ala niet. Die hulp gaan gezien worden of hulle gaan hoor van het in zekere omstandigheden. En die is dat als ons studeer, Allahu Akbar, dat als ons kijkt dat in die tijd van Nuh alayhi salatu wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala in die een kant Musa alayhi salatu wasalam, 2 episoden in zijn leven wat ons deel. Die een is dat die rivier water wordt gebruikt om voor Musa alayhi salatu wasalam te vat naar Firaun. Om voor Firaun verstaan klaar te maken, zoals ons gaan stellen, om voor Firaun te vernietigen. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala in die plan van Allah subhanahu wa ta'ala gebruikt water. Verstaan, die rivier, en die dat die Nil, voor Musa alayhi salatu wasalam, en die dat Allah ta'ala het beplan, die hilaak, die vernietiging, verstaan, van Fir'aun, la'anatul alayhi. En die en nummer 3, als ons kijkt naar Nuh alayhi salatu wasalam, dan is dat Allah subhanahu wa ta'ala het die water gebruikt. Allah ta'ala heeft die water gebruikt om van die mensen wie niet gloeien, die mensen wie wil niet aanbidden, Allah ta'ala, die ibadat van Allah ta'ala gemaakt het in die tijd van Nuh alayhi salatu wasalam, dat diezelfde water wat geschapen is bij Allah ta'ala, wat ons die voordelen moet verstaan, en dat wat ons moet verstaan, die
dat die positie van water, die benefit van water enzovoort, is dat die mensen, die volgelingen van Nuh alayhi salatu wasalam, die dat hulle niet wil horen nie, die dat hulle niet wil horen nie, is dat Allah subhanahu wa ta'ala herinner voor ons dat die gebeurtenissen in die Koran, die verhalen in die Koran, is om voor ons te herinneren dat Anbiya alayhi salatu wasalam zijn situaties wordt voor ons gezet. En dat is een waarschuwing voor ons. Dat is een waarschuwing nummer 1. Of nummer 2, dat is een bisharat voor ons. Dat is van Allah subhanahu wa ta'ala om te weerspiel die blijdschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat als die ummati gaan volgen Allah subhanahu wa ta'ala's instructies, dat daar is 24 anbiya alayhi salatu wasalam, 25 met Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, dat die gebeurtenissen in die tijd van anbiya alayhi salatu wasalam en als een herinnering voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, dat als een waarschuwing, verstaan? En om hulle te geven die bisharat, zoals ons gaan zeggen, dat het is de hoop in Allah subhanahu wa ta'ala, dat in die yakin wat hulle gaan het, in die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, in die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer die ummat die onderdanig is van Allah subhanahu wa ta'ala, probeer om onderdanig te is enzovoort. En die is het, dat Allah subhanahu wa ta'ala bring die verhalen, bring die gebeurtenissen voor, zodat ons kan leiding vat. So wanneer ons sê, ik die nasirat al-mustaqim, dan is dat ons moet studeren die Anbiya alayhi salatu wasalam en die leven van Anbiya alayhi salatu wasalam. Ik die nasirat al-mustaqim. En die en dat Allah subhanahu wa ta'ala, wie verstaan die gebeurtenis van Musa alayhi salatu wasalam, die geleerdheid wat ons bekomt in verband met Allahu Akbar Nuh alayhi salatu wasalam en zovoort Anbiya alayhi salatu wasalam. Als ons kijk in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat was een tijd wanneer die sahaba met Rasulullah sallallahu alayhi wasalam geweest had, en dat was een kort van water. Dat was het tekort van water met Sahaba radiallahu anhu. Dat is riwayat. Verstaan dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam heeft gevraagd voor subhanallah, voor water, een biki water. Rasulullah sallallahu alayhi wasalam heeft zijn vingers in die water gezet. En dan toen Rasulullah sallallahu alayhi wasalam die vingers, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hij biki water gehad het, en toen is het dat hij die vingers en die punten van die vingers van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hij dat water heeft gekomen. Sahaba radiallahu anhu zei, ons het gedrink van die water. Nummer 2, ons het onze kannen volgemaakt, of wat ook ons al geheerd het, ons het volgemaakt van die water. Sahaba zei dat ons het wudu gemaakt met die water. Allahu Akbar. Zo die is dat Allah Ta'ala wees. Niet net in die tijd. Allah Ta'ala zei in die tijd van Musa alayhi salatu wasalam, fadri bi'asaq al-hajar van fajarat minnu ithnata asharata aynan. Dat Allah Ta'ala zei dat Allah die instructie gegeven van Musa alayhi salatu wasalam. Die is part van die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Onze verstaan is, het verstaan die kraan, die tap. Die water komt van die tap af. Maar die imaniyat gaan ons leren en zeggen dat die water komt niet van die tap, die water komt niet van die dam, die water komt niet van die oceaan, die water komt niet van die Allahu Akbar, van waar ook al ons denk. Die water komt van Allah's rijkdom, die gazijn van Allah Ta'ala. Dat is hoekom dat Allah Ta'ala zegt, walillahi gazainu samawati wal ard.
dat Allah Ta'ala heeft die rijkdom van die hemelen en Allah Ta'ala heeft die rijkdom en is een beheer van die rijkdom van die aarde. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, in die tijd van Musa alayhi salatu wa salam, dat Allah subhanahu wa ta'ala door die nood, dat Musa alayhi salatu wa salam door die nood, zei Allah Ta'ala voor Musa, dat hij moet ons gaan zeggen, die club, hij moet die club slaan van Fajarat Minhu. En van die club, die rots, verstaan je dat 12, ons gaan zeggen, 12 kranen, 12 fasen van water het uitgekomen. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala wees en herinner, verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ala kulli shay'in qadir, dat Allah subhanahu wa ta'ala kan doen hoe Allah ta'ala wil, wanneer Allah ta'ala wil, voor wie Allah subhanahu wa ta'ala wil. Die punt is hier dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons als die moslim, voor ons als die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat water is een belangrijke Allahu Akbar ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala. Die water is belangrijk in ons leven. En hoekom? Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons in verband en om te positie die dat Allah ta'ala zegt inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahirin. Dat Allah ta'ala zegt voor ons dat Allah subhanahu wa ta'ala is lief voor die mensen die draaien naar Allah Ta'ala toe. Betekent dat dat een persoon doet iets verkeerd, een persoon doet een zonde en na die zonde die persoon vraagt ma'afi van Allah Ta'ala, die persoon vraagt vergifnis van Allah Ta'ala, die persoon gaan en doet een goede daad en die persoon zijn tauba, Allah Ta'ala zegt in verband met die tauba, die persoon die draait naar Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu tawwabin, dat Allah Ta'ala is lief voor die mensen van tauba, die mensen wat vergifnis vragen, die mensen wat ma'afi vragen voor Allah subhanahu wa ta'ala, die mensen wat herstel hulle dien, hulle amal subhanallah. En dan zegt Allah Ta'ala wa yuhibbu mutatahirin, dat Allah Ta'ala zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala is lief voor die mensen wat reinig is, is lief voor die mensen wat schoon is, dus lief voor die mensen wat in die conditie van tahara is, reinigheid, schoonheid, die is Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk. En van hieraf is dat dat ons weet dat om te bekomen tahara, om reinig te worden, om schoon te worden en om voor Allah Ta'ala te kan staan, verstaan Allahu Akbar, dat water speelt een belangrijke rol in die leven van een moslim. Water speelt een belangrijke rol in die leven van een moslim. En dien dat die moslim, verstaan, gebruikt die water. Die moslim gebruikt die water om die tahara te maken. Wat is tahara? Istinja. Wat is tahara? Wudu. Wat is tahara? Om reinig te worden. Dat is die ghusl. Zo in al drie omstandigheden, water wordt gebruikt voor tahara. Dat de persoon kan niet voor Allah Ta'ala staan, kan niet salamak, zonder dat een persoon niet in die positie van tahara is niet. En dat is belangrijk op die methode en die leerwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zo dit dat Allah subhanahu wa ta'ala is lief voor die mensen van tahara. En die is belangrijk voor die ummati. Dat die positie, die kennisgeving, die geleerdheid, die ilm van dit is belangrijk. Allahu Akbar. En die Allahu Akbar. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei voor ons en deel voor ons en positie. At-tuhuru shatrul iman. At-tuhuru shatrul iman. Subhanallah. Dat die verstaaning hier is die. At-tuhur, om reinig te is, om schoon te is. En die positie van tahara betekent, de betekenis van het,
dat ek is altyd skoon, istinja, ek probeer om in hoedo te is vir die meeste tyd van my dag, en ek maak seker dat ek is in hoesel in, verstaan, so dat ek kan bekom die status en die posisie van Tahara. So die tuhur, a tuhuru shatrul iman, dat om in reinigheid te wees, posisie, om skoon te is, verstaan, het is halfte van die iman. Dit is gepositie, halfte van iman. Subhanallah. Hier die tahara, wat skoonheid is, en die ander kant iman, wat het te doen met die tauhid van Allah Ta'ala, dat een persoon se iman moet ook reinig is, moet skoon is, so die vergelijking wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is, dat wanneer die ummati wudu maak, of wanneer die ummati in die status, in die positie van tahara is, dan dat is shatrul iman, dat word in vergelijking gebring met die halte van iman. So ons kan sien dat die belangrikheid van die tahara vir die moslim, en dit word vergelyk met iman, wat die geloof van Allah Ta'ala is, Allahu Akbar, die tauhid van Allah subhanahu wa ta'ala, en die rububiyat van Allah Ta'ala, Rab, het Allah Ta'ala is die ene wie doen en niemand doen, dan Allah subhanahu wa ta'ala, die kwaliteite en die ranke van Allah Ta'ala, subhanallah. So alles die is belangrik in die vir die moslim. En dien dat die beloning, verstaan, die beloning, dat wanneer een persoon tahara maakt, dan daar is beskerming vir die persoon, nummer 1. Daar is nummer 2, dat die lichaam word verfris, dat die lichaam word geherstel deur tahara, deur wudu en so voort, deur ghusl ook en so voort. En die ander ding is die, dat die beloning, die fadilat, die beloning wat die persoon wat wudu maak as een voorbeeld, wat gaan die beloning is? Eerstens, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat die persoon van tahara is dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan vergewe wanneer die persoon tahara maak, wudu maak, dat Allah Ta'ala gaan die persoon van hudu, in die proces van hudu maak, dat Allah Ta'ala